Mai te tau kotahi mano iwa rau iwa te kau, taua waiata, ko te rōpū manutaki, mihini ātea. Ko te waiata e whai ake nei, mai te kapahako o te waka huia i te tau kotahi mano iwa rau iwa te kau mārua. Ko te waiata, he mana tuku iho.